Moest u nu mijn beeld terugzetten? Wees mijn oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik me bevrie, dan wordt die dat ook meest krijg ons in dood zijn. Nu haft ik haast al aan je van, en ik vrie dienen broeder, o Braun. Lasst u ons niet allen laatste wensen. Läufst du ja hauen?